0: Dat is heel Klaus en Herren.
1: De koe werd in de studio, du wil.
0: De heren, ik.
1: Nee, je denkt ook, dat wil je niet anders.
0: Ja.
1: Ja, kom maar again.
2: Ja, die hoort. Ja.
3: Hi.
0: Ja, die gehoord.
2: Ja.
0: Nou, dat is te doen.